mij nooit de grond verlaat nie. Laat mij in die skadu bly. Gee dat elke hartse vreugde en vrees.

Hug the dear, the last month. Elke dag is een gedachte. Elke kamer met vriend. Elke hart se droom van rijkdom en van

Ons is vier warm ouens op die wijntrein. En ons keier lekker hier op stasie Brandewijn. Het een lekker paar plekjes waar ons moet stop. Maar o Jan's oogies bly die hele tyd omdraai.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.

0: Owen Susak, Plunkovic in the field.
1: Owen Susak, it the woestijnen on skill.
0: Donnerdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. De zure werk met Owen Susak. De zure werk met Owen Susak.

die cellfone toe, hang zwaar gordijnen voor frisse vensters. Maak ook die deur voor vrede, kanseleer die handel van paniek vanaan, mijn vrede soep.

Yes, boys. Check gou hierdie nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

ik laat. Als die betrekken in het gaan doen, als ik terugkom, is daar dan weer hoe. Alle tijd voor jou.

Bando aan de tussen 7 en 8 is de tijd voor een concert met. Een programma waar ons na een concert gaan samen met die grootte van yesteryear. Maak je die geskakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is een verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou my kreet.

september op je vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven rank. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij.

ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer niet zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jouw voeten lossen ander spoor als je lief. Lief jij met alles.